Dat is een lelijke ding wat kop wijs in Parijs. Iets helemaal anders als een bikereis of een koplijs of bij bachelor parties muiswijs. Op een baarstoel bij een braai zit de ouwe en eet sy slaai. Asseblief my lief sê ja, kan ek leeuw loop? Die ouwens het mooi gevra. Nou as jy weet wat die leeuw loop is en jy weet waar die leeuw moet rus, maak jou broek en jou belt los geleidelik. Die leeuw loop is baie verleidelik en ek gaan hom nou stap vir stap verduidelik. Knijp twee balle vast tussen jou bene, met jou hande en jou knie op die stene. Trek af jou broek en bril, as jy wil, solank jy net leeuw loop.

трай, бейс под брай. Extra inkant en ik in een garage by. Doe ik omdraai, staan die SABC daar wil het iets zijn. Nooit geweet waar die leeuw loop is, en nooit geweet waar die leeuw moet rus. Hij maakt zijn broek en zijn belt los geleidelijk. Hij weet die leeuw loop is baie verleidelijk. Op SABC 2 het hij om stap voor verduidelijk. Hij knijp 2 ballen vast tussen zijn benen, met zijn handen en zijn knieën op die stenen. Hij trekt af zijn broek en hij brul, want hij wil, hij weet hij moet leeuw lopen.

Gloria moet zijn vader, jij moet zijn dankbaar en blij. Jij mijn naam van die te nader, jij met die woord van die miljoen nader tot mij. En ik zal tot jullie nader. Vanmorgen kan ik weer danken, zeg je, voor onbekende naam wat u ons dier gedraagt. Dank je dat we vanmorgen die nieuwe dag kan aanschouwen. En zo in het gebed van mij, Heer, dat u vanmorgen samen met ons in die atelier zal wezen, dat die naam van u daardier verheerlijk zal worden. Ik wil vanmorgen vragen, Heer, dat die hand van u ook vanmorgen in mijn leven geopenbaar zal worden. Bij je dank, Heer, dat elkeen wat vanmorgen zal luisteren hier naar die getuigenis, dat die, dat mensen rustig in gebouw zal wezen, Heer, en weer opnieuw zal beseffen dat ons is diep afhankelijk van die Heer af. En dat is die gebed van mij af vanmorgen, Heer, gaan mij gewoon niet voorbij niet. Bij je dank, Heer, dat ik vanmorgen besef opnieuw weer, Heer, dat u is ons koning. En Heer, daar is niemand vanmorgen zoals u niet. En dat is die gebed van mijn hart vanmorgen, Heer, dat u vanmorgen ons in die atelier rijkelijk zal zien naar die rijkdom van die genade. Heer, gaan ons ogen die voorbij niet. En ons zal nooit vergeten met lof die eer die aanbidding. Heer, aan die naam van die toe te zwijnen. Heer, word verheerlijk in ons levens. In Jezus' wonderlijke naam. Amen.

Daar sê, welkom terug, tyd so 22 minute na 10. Kom ons kyk gauw na die volgende aankondigingkie wat ek vir u moet deurgee. South Africans head to the polls for the local government elections on 4 November. With so much information and misinformation circulating in the lead-up to election day, it can be difficult to separate fact from fiction. Since 2012, Africa Check has worked to promote accuracy and strengthen public debate. In the weeks ahead, we'll be sharing a series of short informative guides from Africa Check to Yabu, identify reliable information, understand the facts, and make an informed decision when you vote. En dan die volgende. Naisna, if you've seen the news, I'll see. Join CLC to celebrate the reopening of the Refresh Tour at Naisna Mall with great opening specials. Enjoy 20 gig for 109 rand or 40 gig for only 169 per month. Plus, amazing deals on Samsung and Honor smartphones. Visit us at Shop Z106 Naisna Mall. Explore the fresh new look. Excellent service and exclusive opening offers. Sal see nice na more. Refreshed and ready for you. Offers valid 2 October to 15 October. These and C's apply. Switch to C. Sal see. So ja, die is die laaste dag vandag van daar die offer van Sal see. Nee, ek kan nog so paar boodskapies doen. Voor ons gaan breek vir stukkie muziek. Goeiemorgen Jolien, my gelukwense gaan vanochtend aan Lincia Iso, Jaden Joseph en Handra Peters van Swellendam. Alles wat mooi is op jou speciale dag geniet het. Die jou nawe kom met liefde van Mariam Iso van Slangevee en dan sê lekker verjaar julle. Morgen Jolien wil net sterkte aan die Buys familie met die ingaan van Edwin Buys vanochtend. God sal julle tranen afdoor. Jean van Mosselbaai, dankie baie. Goeiemorgen Julien, hoop dit gaan goed met jou. Ek wil net een versoekie instuur vir my auntie Rouda Olieslager, wat vandag verjaar. Ek vaar Psalm 23 en sy moet haar dag geniet. Het kom van die Esau en die Jongs familie af van uit Park Dien. Asseblief Julien, mooi en geziende dag vir jou verder. Goed. Dus kyk gauw. Goed. Ja, ek dink ons kan vannacht breed en dit bring vir ons sommer na die headlines.

misdaad vir hoogte en ontspring. Fikens elke week hoor ons van jong mense wat hulle lewens weens misdaad verloor. Skakel in op Eden FM op Vrydag 16 Oktober 2026 tussen 8 en 9 voormiddag en neem deel aan politiek en polemiek wat die kwestie saam met gasten bespreek word. Kolonel Wayne Petzee van die politie en Philip Seroe, gemeenskapleer, praat ook saam.

misdaad vir hoogte in ons bring. Bykans elke week hoor ons van jong mense wat hulle lewens weens misdaad verloor. Skakel in op Eden FM op Vrydag 16 Oktober 2026 tussen 8 en 9 voormiddag en neem deel aan politiek en polemiek wat die kwessie saam met gaste bespreek word. Kolonel Wayne Petzee van die polisie en Philip Seroe, gemeenskapleer, praat ook saam.

mis daar vir hoogte een oorsprong. Fikens jake week hoor ons van jong mense wat hulle lewens weens misdaad verloor. Skakel in op Eden FM op Vrydag 16 Oktober 2026 tussen 8 en 9 voormiddag en neem deel aan politiek en polemiek wat die kwestie saam met gasten bespreek word. Kolonel Wayne Petzee van die politie en Philip Seroe, gemeenskapleer, praat ook saam.

Carl Care 2-verzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele in die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondsen en kan je helpen in die uitsoorende omgeving? George, Naisna, Sedgefield. Contact Liesel 076 474 6084.

Nou ja, toe dui dit aan my weg na ampeltjies 5 minute voor 12. Kom ons kyk na die laaste boodskapies. Môre Jolien, hoe gaan dit speel vir my song? Wou opstee vir my groete vir Paul en Sebastian en Lady Von B. Mooi bly liefde, Geronisha Jacobs. Annemarie Goosens skryf, goeiemôre Queen, groete daar vir Martinus Joan en Chantel Smith. Van Nys na verlang hulle lieflike dag vir jou. Sherrod Arie sê, môre sê Jolien, Shirley Valentine sê, môre Jolien en Landy Grootboom is ook ingeskakel. Heel laaste boodskap hier op die WhatsApp-lijn. Môre Jolien, René, Helene en Opa Frans, geloof dit gaan goed. Een prachtige dag aan al my Eden FM maatjes, geniet alles wat julle gaan doen. Heidel by groete, dit kom natuurlijk daar van Mina Konradi. So ja, dit is my story vir vandag, ek moet uit die so. Snazo Goa lees vir ons 12 uur die volledige bulletin in Isitosa natuurlijk en dit daarna is in 12 en 2 kan jy DJ Sebastian saam met jy vandag daar vanaf ons atelier op George sê ja, van my kant af tot môre een mooi en geseënde dag vir jy verder in die geselskap van Eden FM natuurlijk.

misdaad verhoogde eenhoudsvorm. Fyk en sjaalke week hoor ons van jong mense wat die lewens weens misdaad verloor. Skakel in op Eden FM op Vrydag 16 Oktober 2026 tussen 8 en 9 voormiddag en neem deel aan politiek en polemiek wat die kwestie saam met gasten bespreek word. Kolonel Wayne Petzee van die polisie en Philip Seroe, gemeenskapleer, praat ook saam.

0: with Sebastian Coldridge.
1: All right, so welcome back. Welcome back right there. Thank you so much to Jolene Feroza McKeel. All right, thank you, Jolene, for, you know, sharing with us the news headlines. And yeah, what you can expect at about 1 o'clock when we do give you that complete bulletin at 1. And then I got a message on the WhatsApp line. Well, if you would love to engage with us, you're more than welcome to, you know, go on to our webs, go on to our website and check out who's on air and what's happening. There's going to be news. Also, our Facebook page, you know, at Eden FM SA. That's where you'll find us, Eden FM, at Eden FM SA. That's the name of the page. Go check it out. That's our social media handle. And then you can also see what's happening on the Facebook page, all right? But nevertheless, if you're audio streaming, it's www.edenfm.co.za. And if you would love to connect with us on WhatsApp, you're more than welcome to. It's 060-505-2693. Someone says on the WhatsApp line, Goeiemiddag, Sebas. Lekker numbers, bro. Cheryl Ann. Cheryl, good day to you, man. Yes, I told you early on before I played that song. You know, I know exactly how old you are when you recognize those ones, you know. Yeah, I know. All right. We're not gonna, you know, elaborate on the age groups, you know, but we're gonna keep it that way, all right? Yeah. Fani, what's happening, my brother? Let's go to Nice now. Fani, what's happening?
2: Fani. Sebas Madagi, Almal Fani is ingesluit. Almal is so Fani Weerswinkel vra. Speel toch wel iets van mijn hittens, maar wat ik persoonlijk aan zo gevraagd, ik in die regering, is one day I'll fly away. Zoals we een beetje vliegen, ik in die regering, waar toe, weet ik. Maar laat ons vliegen, man. One day I'll fly away. Dat is goed gaan, man.
1: Jij zei, one day I'll fly away, broeder. Ja, dat is een beetje kwaai, jong. Ik wil een waantje, wil jij vliegen, Fanny? Dat is een 90 minuten voor de uur van Ian. Jij kan gezellig zijn met mij, 060-505-2693. Ian, even hello.
3: Goedemiddag, ze passen.
1: Goedemiddag.
3: Goed.
1: Ja.
3: En ik wens ze gaan. Goedemiddag aan Matteo Arense.
1: Mm.
3: En ik hoop zijn mami Monique, Daddy Lionel Arense, van een lekker bedeer vandaag. En ik wens ze ook aan je opzien wat gisteren verjaardag.
1: Ja.
3: Ik heb een lekker dag gehad.
1: Goeiedag,
3: Sebas. Bye.
1: Bye. Thank you.

misdaad vir hoogte en ontwikkeling. Fikers jaagloedig hoor ons van jong mense wat hulle lewens weens misdaad verloor. Skakel in op Eden FM op Vrydag 16 Oktober 2026 tussen 8 en 9 voormiddag en neem deel aan politiek en polemiek wat die kwestie saam met gasten bespreek word. Kolonel Wayne C van die politie en Philip Seroe, gemeenskapleer, praat ook saam.

mis daar vir hoogte een ontspring. Vykens jake week hoor ons van jong mense wat die lewens weens misdaad verloor, skakel in op Eden FM op vrijdag 16 Oktober 2026 tussen 8 en 9 voormiddag en neem deel aan politiek en polemiek wat die kwestie saam met gasten bespreek word. Kolonel Wayne Petzee van die politie en Philip Seroe, gemeenskapleer, praat ook saam.

0: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays, 3 to 6 p.m.
1: Laat jou erk aan jou swoeg. En maak jou kar se klankstelsel jou moeg.
2: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
1: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
2: en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
1: Jou stem in die paradijs.

misdaad hier ook in die eenhoed voor. Fijk en sjagelweek hoor ons van jong mense wat hulle lewens weens misdaad verloor. Skakel in op Eden FM op vrijdag 16 Oktober 2026 tussen 8 en 9 voormiddag en neem deel aan politiek en polemiek wat die kwestie saam met gasten bespreek word. Kolonel Wayne Petzee van die politie en Philip Seroe, gemeenskapleer, praat ook samen.

0: Patrick Ate van Vieren, wat sê jy my boeta?
1: Polamas, Polamas. As jy nou met een hoë noot opgaan, nee, met een hoë noot opgaan, dan barst die glazen, verstaan jy? So ek waar ek glad is om een hoë noot te gebruik, as het kom bij de eiding, het is niemand. Maar de meeste moet me zo algemeen maar gebreken staan. En dan wacht ik nog tot allemaal klaar gesing het. Want ik zing moest tweede stemmen.
0: Yes.
1: Dat hij klaar gesing het. En voor de rock you wel. Nee, ik ga niet ABI nooit kunnen uitkomen.
0: Ja, Spekkies, hij lacht mij klaar. Maar hij zei dankie. Hij zei dankie voor je sieve. Spekkies, dankie dat je ingaat en ingeskakeld is. Ons gaan breekvat vertens en dan na is tyd vir die gemeenskap dagboek en dan bring die hops vir jou die padverkeersverslag. Hartelijk goeiemiddag as jy dat nou net ingehaak het en ingeskakel het. Dit is by die laaste uur, my laaste uur, want tussen 5 en 6 skakel ons oor na die Mosselbatterie waar wij hou na Erasmus vir ons die Mosselbaai municipale gleef gaan hanteer.
2: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.

0: Middag sê my stapel, daarom hou na ingeskakel, al die pad het my snu.
1: Ek leer
0: nou in die kamer, die kinders speel skooltje, hulle het nou godsdienst. Kijk, hulle sing nou God van boe, my God van boe, jo, kan het die mense herkie.
1: Amen.
0: Laat klein raakie, Paula.
1: Wow.
0: Hulle geniet het, oom Paul, as Risha, as Michelle, as Feilin, en as Charlotte. Om Paula moet net vir hulle sê, goeiemiddag met liefde van Ramona uit Nysna.
1: Daar sê, goeiemiddag julle prachtige kindertjies. Bou gerust daarop voort, ja. Julle is besig met mooi werk. Vanaf is het tijd vir die gemeenskap dagboek hier op jou nummer 1 draad. Dus bly ingehaak en bly ingeskakel.
2: It is now time for the Eden FM Community Diary. Dit is nou tyd vir die Eden FM Gemeenskapsdagboek.

0: Carl Care tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele in die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers helpen je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met medische fondsen en kan je helpen in die uitsoeren omgeving George, Naisna, Sedgefield. Contact Liesel 076 474 6084.
1: Beplan jy December wegtrek? Besoek nou in Oktober jou oornagkamer by George Country Resort. Betaal jou December bespreking volledig en kry 10% af. Ja, jy het reg gehoor, 10% af op jou December verblyf. Kom rus, ontspan en geniet die hart van die tuinroete. Bel ons nou by 071-193-2802 of besoek ons webtuiste by www.georgeresort.com. George Country Resort, waar die natuur soos het thuiskoms voel.

zijn gebouwen bij je straatcafé. Zet de kinder aan jou. Moet ik jou zeggen hoe ik voor jou voel?

gebeure van gister. Blijf die prentjie anders nou. Moet ek jou sê hoe ek hoor jou voel?

0: Mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is. Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
2: Dat is geen verskoning. Hoe kom je me zo moet verrein?
3: Haast die Cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak a bikkie.
4: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die klap op pad na jou toe.